daar hoe ik voor een moment moest zeg maar niet in de bus zitten.

Een dag in het leven van een open boek schrijft zich. En hoe de zon ondergaat, bepaalt zij zelfs wel.

0: Dansen op hoog niveau wordt dubbel daffel van vannacht. Een klein beetje anarchie in de ziel. En Notre Dame luidt anders. Ze lacht in hoofdletters, alles bloot. Het naakte ochtendlicht ligt niet. En ik heb nog een kwart voor straks.
1: This fuck is spooky, nigga.